0: Nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over 1,5 week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Oevedorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaards, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Oevedorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Oevedorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoevedorp.nl.
1: Wild FM. Terug naar de muziek.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Pinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Nieuwtje Nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild FM.
1: Terug naar de muziek. Happy music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijlvirus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

important to be nice.

0: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
0: Peter van Leeuwen.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Oevedorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Oevedorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Oevedorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoevedorp.nl.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart die landen op werkelijke grootte weergeeft. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. In ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur.

en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht. Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen.

Beekse Bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. En de Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen heb je 5 minuten vertraging. En de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild.
3: Terug naar de muziek. Happy music.

0: Nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een handje voor files en ze leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB

0: Wild FM.
1: Dammi tu mano! E venga con me!

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan een basisschool in Mierlo. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. En zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een handjevol files die ieder voor zich zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Bij Amsterdam moet je wel opletten op de ringweg. De A10 Zuid naar de A10 West heb je tussen Over Amstel en Oud-Zuid 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is afgekruist. En op de A10 West naar de A10 Zuid loopt het vast tussen de Baarsjes en Slotervaart. Heb je ook 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En ook hier is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Nieuwtje Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De regio vertraging op de A10 Zuid naar de A10 West voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra door een ongeluk.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaards, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoevedorp.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig. Later vannacht matig. Hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait.

0: tussen 10 en 14 graden.
1: Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. En in Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het nog even langzaam. Tussen Hoofddorp-Zuid en Knopend Burgerveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: It's gone, baby.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
2: Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Friday music. Happy music. Feel good. Go, go, go.

0: nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het landinwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Muziek.
1: Happy Music.

0: Nieuwsupdate. Middernacht.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluidt ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakt een student racistisch.